0: Haien, ja, maar niet om te hurken. De handen achter de rug in woelen geklonken. Menselijk wezen, man of vrouw, naakt opgetrokken van de grond. IJzers worden in het vuur tot gloei gebracht. Een emmer water staat klaar om menselijk wezen weer bij te brengen. Dat is toch niet bedoeld.
1: Thank you.

Zou men er in straat krijgen? Of zomaar wat te verzinnen? En de grond opgetrokken worden? Aan de handen, aan de schouders, over het geheel van lichaam tot slot. Maar terugvallen op die scherpe toren.